0: podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
1: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf 3 euro per maand.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Door het noodweer dat de afgelopen uur over het land trok, is in Coevorden iemand zwaar gewond geraakt. Een boom viel op een auto. Vooral in het midden van het land kwamen meldingen binnen van stormschade. In Apeldoorn werd een drakenbootfestival vroegtijdig beëindigd door noodweer. En inmiddels is code oranje overal weer ingetrokken. In Woerden is een grote brand uitgebroken in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd, maar ze konden ter plekke worden nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of blikseminslag de oorzaak is. Door bliksem ontstond wel brand in 2 huizen in Hooglanderveen, bij Amersfoort. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden en toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Het is toch maar de vraag of Frenkie de Jong vanavond op het veld staat wanneer Oranje tegen Zweden speelt op het WK. Tijdens een training botste hij tegen Quinten Timber en Frenkie heeft nu lichte klachten. Marokko heeft net met 1-0 gewonnen van Schotland. Oud-PSV'er Saibari schoot hem er al na 2 minuten in. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
2: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
1: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
2: en Jan Postma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

0: van? Luister naar ons, Niels Buitenhuis en Liesbeth Staats.
1: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
0: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
0: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
1: Blijf scherp.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Door het hele land zijn de hulpdiensten druk geweest met stormschade. In Twente kreeg de veiligheidsregio 170 meldingen binnen. Onder meer over omgewaaide bomen en afgewaaide daken. In Noord-Holland is het festivalterrein van Juliana Pop in Juliana Dorp zwaar beschadigd. En in Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt vandaag of morgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. En daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. Bondscoach Ronald Koeman heeft toegegeven dat zijn wissels in de WK-wedstrijd tegen Japan niet goed waren. In de persconferentie voor de wedstrijd tegen Zweden zei hij dat de wissels niet het gewenste effect hadden. Er was kritiek op Koeman omdat hij snelle spelers van het veld haalde en er langzame voor in de plaats zette. En dan nu het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die werkt.

0: Bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok, heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp, Noord-Holland, raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning en een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen, bij Amersfoort, was er brand in 2 huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. En de VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. En nu het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp in Noord-Holland raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen bij Amersfoort was brand in 2 huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Een treinongeluk in de buurt van Londen heeft een machinist het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Het lijkt erop dat de 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen de een moest stoppen, waarschijnlijk door een fout in het seinsysteem, reed de ander er tegenaan. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. En dan het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag wordt het 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die

0: ik ben Lars Boele, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eyck en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: Grote vervuilers hebben grote gevolgen voor onze wereld. Ons thuis. En ons thuis warmt op. Tijd om zelf groot te worden. Groter dan de grootste vervuilers. Want echt, die stoppen pas als wij ze stoppen. Iets doen begint op milieudefensie.nl. Milieudefensie. We kunnen niet wachten.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het heeft vannacht op verschillende plekken in het land flink geonweerd. De brandweer had de handen vol aan meldingen over schade, wateroverlast en blikseminslagen. In Flevoland en omgeving ging er een NL-alert uit, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaar. Door blikseminslag ontstond vannacht op verschillende plekken brand. Dat gebeurde onder meer in Hooglanderveen bij Amersfoort, in het Gelderse Uddel en in Leek in Groningen. In het Utrechtse Woerden was een grote brand in een huis en daar kregen meerdere mensen rook binnen. Het is nog niet helemaal bekend of ook die brand door bliksem kwam. Nu de goudprijzen stijgen, ziet verzekeraar Interpolis een forse toename van het aantal woninginbraken, schrijft de Telegraaf. Dieven zijn niet meer zoals vroeger op zoek naar computers of andere elektronica, maar nemen nu vooral sieraden en horloges mee. Goud is makkelijker te verkopen en levert ook meer op, zegt een expert. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel één wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is nu door naar de laatste 32. En dan het weer van Weer Online. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus vanavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan. Militair spelen we nog te weinig klaar. En onze defensieindustrie is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden. Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen? En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
3: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
3: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
0: Goedemorgen.
4: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Ze vist en kunnen we ooit zonder Amerikanen? In het defensief. Elke week

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken in het land hebben mensen last gehad van het noodweer dat gisteravond laat en vannacht overtrok. De harde wind rukte daken los en bomen kwamen op de weg en op auto's terecht. In Coevorden raakte iemand daardoor zwaar gewond. Door blikseminslag braken her en der branden uit. In het midden van het land was er een NL-alert. Ook het treinverkeer is getroffen door het slechte weer. Op een aantal plekken, zoals tussen Hogeveen en Bijlen in Drenthe en tussen Zuidbroek en Veendam in Groningen, is het spoor versperd door bomen en takken. En dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ondanks een nieuw bestand tussen Israël en Hezbollah zijn in het zuiden van Libanon vannacht zeker 5 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie gebruikt. Die trof onder meer huizen. En ook Turkije ligt eruit op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella verloor met 0-1 van Paraguay. En na eerder verlies is die daardoor uitgeschakeld in groep D. Paraguay scoorde al na een minuut. En het lukte de Turken ondanks kansen niet om de gelijkmaker of meer te maken. Vanavond staat Oranje tegenover Zweden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme tot zeer warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of iets meer worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen,
1: dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
1: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
1: Muziek die werkt.
4: Business Beats.
5: Everybody get up.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Door het hele land is er schade door het onweer en de storm van afgelopen nacht. Er liggen bomen en takken op het spoor en daardoor rijden er in Groningen, Drenthe en Brabant minder treinen. Bij Veendam, Bijlen en Den Bosch. Ook sloeg op meerdere plekken de bliksem in en vlogen huizen in brand. Onder meer in Leek en Uddel. Het noodweer heeft in de kop van Noord-Holland zoveel schade aangericht op het terrein van Juliana Pop dat het festival niet door kan gaan. De organisatie roept op om niet naar het terrein toe te komen en belooft ticketbezitters snel te informeren. In het zuidwesten van Duitsland raakten 9 mensen gewond toen de bliksem insloeg op een sportfeest. Er heeft opnieuw niemand gebruik hoeven maken van de nachtopvang in Westerbork. Daar kunnen dit weekend mensen terecht als er geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar voor de tweede nacht op rij kon iedereen daar een slaapplek krijgen. De nachtopvang is vanaf maandag in Zwolle. En op het WK voetbal is voor het eerst een speler bestraft volgens de nieuwe regel dat je niet iemand mag uitschelden met je hand voor je mond, zodat het niet te bewijzen is. Een speler van Paraguay deed het tegen Turkije en kreeg een rode kaart. Paraguay won, Turkije is uitgeschakeld. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: iedere week naar de club? Nee, dan doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus vanavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: You know, you think of European Union very friendly.
2: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
1: They rip us off. It's so pathetic.
3: Maar deze man laat ons geen keus.
4: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
2: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
3: Een podcast van BNR waarin wij,
2: Geert-Jan Haan
3: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
0: Goedemorgen.
5: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
5: Muziek die

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: breaking news.
1: Tonight, breaking news as we come.
2: We're back with breaking news.
3: Breaking news happening right first, breaking tonight. The Trump administration has just announced.
4: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
1: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
4: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
1: en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer van gisteravond heeft een leven geëist. In het Drentse dorpje Het Haantje bij Coevorden kreeg een vrouw een boom op haar auto. Die werd helemaal geplet en de vrouw overleed. Door blikseminslag was er ook op allerlei plekken brand en er werden daken van huizen geblazen. Festival Juliana Pop in Noord-Holland kan niet doorgaan door stormschade op het terrein. De organisatie zegt op Facebook dat het niet veilig kan, maar dit is niet het nieuws wat je wilt delen, zeggen ze. Onder bericht staan veel steunbetuigingen. Juliana Pop was uitverkocht, onder andere S10 en Ronnie Flex zouden optreden. In Twente is een bruiloft in het water gevallen, letterlijk. Door de regen overstroomde een beek. De feestzaal in de watermolen ernaast liep onder water en de gasten moesten vluchten. Niemand raakte gewond. Ook zijn op allerlei plekken bomen en takken op het spoor gevallen en rijden daardoor minder treinen, onder meer bij Den Bosch. En Harry Styles heeft ook zijn show in Londen gisteravond stilgelegd om een fan te helpen. Iemand in het publiek keek bezorgd rond en hij vroeg wat er was. Degene was zijn zus kwijt en Styles ging pas weer zingen toen die gevonden was. In Amsterdam stopte hij ook de show om te zorgen dat iemand vooraan water kreeg. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. En dat was het ANP-nieuws.
6: Goedemorgen.
5: Dit is BNR Business Beats.
6: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
5: Muziek die werkt.

0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bijkomen. De storm zorgt voor omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En in Duitsland is gisteravond een Nederlandse auto met een zelfgemaakt zwaailicht aan de kant gezet. Er zaten twee mannen in die zeiden dat ze op de terugweg waren van een rally in Albanië. Achterop hun auto stond twee mannen, één Volvo, nul plan. Wat kan er misgaan? Ze moesten het zwaailicht weghalen en mochten toen verder. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen. Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus vanavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
2: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
2: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
2: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
3: BNR.
1: Blijf scherp.
0: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Tim, hoe gaat het over tv?
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.

0: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken zijn door de storm vannacht bomen en takken op het spoor gevallen en is de bovenleiding stuk. Onder andere tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen intercities. Tussen Utrecht en Schiphol rijden er minder en tussen Den Bosch en Geldermalsen rijdt helemaal niks. ProRail is druk bezig alles te herstellen. In Drenthe gooit het noodweer van gisteravond roet in het eten voor de mountainbike race Bartje 200. Die gaat niet door, want bij de start en finish in Borger is het een ravage. En door het bos fietsen is het gevaarlijk door alle loshangende takken, zegt de organisator. Er zouden ruim 2000 mensen meedoen. Langs de Amstel aan de zuidkant van Amsterdam is een vrouw omgekomen toen ze op haar fiets werd aangereden door een trekker. Hulpverleners hebben haar nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de trekker, een man uit Waverveen, is aangehouden. Het is niet duidelijk waardoor het zo misging. En bij een treinongeluk in München is een dode gevallen. Twee wagons van een goederentrein stortten van een brug toen er iets fout ging met rangeren en kwamen met één kant op de weg eronder terecht. Het gaat nog uren duren om alles op te ruimen. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een regen- of onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedemiddag.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt. Business.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in Gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in Gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zeeland is iemand aangehouden na de vondsten deze week van een zwaargewonde man in Middelburg. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. De verdachte kwam in beeld na onderzoek en gesprekken met getuigen. Wat hij precies met de dood van de Middelburger te maken heeft, is niet duidelijk. In de Dominicaanse Republiek, in het Caribisch gebied, is een grote brand geweest in een toeristenresort. Een Italiaanse vrouw is omgekomen, 3 mensen moesten naar het ziekenhuis en vele honderden werden geëvacueerd. Een groot deel van het resort is verbrand, het vuur is nu onder controle. In Zuid-Libanon zijn zeker 9 doden gevallen door aanvallen van Israël. Volgens Libanon werden huizen beschoten. Afgelopen week escaleerde het geweld, maar gisteren was net een staakt het vuren afgesproken. Israël zegt dat het reageerde op nieuwe aanvallen van Hezbollah. En een van de oprichters van de SP is overleden, Hans van Hooft. Hij was partijvoorzitter in de jaren 70 en deed dat 15 jaar lang, tot hij werd opgevolgd door Jan Marijnissen. Daarna was hij onder andere wethouder in Nijmegen. De SP zegt, van Hooft wist dat praten alleen niet helpt, maar dat er ook actie nodig is. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon. Het is 20 tot 24 graden aan de kust, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beat.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus vanavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
4: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
0: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De meeste Nederlandse gemeenten houden zich aan de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Ze zijn lang niet allemaal enthousiast, maar doen wel wat ze gevraagd wordt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In 11 gemeenten is er verzet tegen de wet. Houden ze dat vol, dan volgen na de zomer maatregelen. De Zeeuwse politie onderzoekt een schuur in Sint-Philipsland die gisteren in brand vloog. Vermoedelijk zat er een drugslab in, meldt de regionale omroep. De brandweer zag verdachte dingen tijdens het blussen. Nu de resten van de schuur zijn afgekoeld, kunnen ze erin. Na de storm van gisteravond moeten inwoners van Hogeveen en omgeving even zuinig aandoen met hun drinkwater. Door het noodweer is een transportleiding beschadigd, meldt RTV Drenthe. En dus kan er minder water naar de klanten. Die merken dat ook aan een wat lagere waterdruk. Het waterleidingbedrijf is er druk mee bezig. En op een festival in het noorden van Duitsland, bij Flensburg, zijn vannacht meer dan 10 mensen gewond geraakt door de storm. Ze zijn niet ernstig gewond. Het hele festival werd ontruimd, maar is vanmorgen weer verder gegaan. Er zijn vannacht nieuwe onweersbuien voorspeld, nu ook in Limburg. Daar is Pinkpop aan de gang. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, tot 31 graden in het oosten. Aan de kust door wind van zee koeler. In het zuidoosten later vanmiddag kans op een flinke bui. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 28 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Muziek die werkt.

0: We zijn aangevallen en hebben verschrikkelijke dingen gezien. Ze staken alles in brand en pakten onze spullen af. Dit zijn de woorden van Naila uit Soedan. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt. Business.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alsjeblieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Staphorst, Overijssel, is een zwembad ontruimd toen iemand iets vreemds rook. Het was een gevaarlijke stof die ontsnapte in de technische ruimte, melden regionale media. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in het zwembad en die konden allemaal veilig naar buiten. Het zwembad blijft de rest van de dag dicht. In Parijs zijn zo'n 20 mensen opgepakt die wilden demonstreren tegen het regime in Iran. De demonstratie was verboden omdat de situatie te gespannen zou zijn. Maar er waren toch bussen vol mensen op afgekomen met spandoeken en borden. De politie zette pepperspray in. De vrouw van de Spaanse premier mag voorlopig niet het land uit totdat ze voor de rechter moet komen. Haar paspoort wordt afgepakt. Ze wordt verdacht van fraude met coronasteun en zou daarbij haar positie hebben misbruikt. Er is nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. En de Belgische politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegale raveparty in Antwerpen. Het feest in een park was nog maar net begonnen toen de politie ingreep. Bijna 20 mensen werden opgepakt en ook werden drugs en een wapen in beslag genomen. En de politie nam de DJ-set ook mee. Het weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen worden we opnieuw getrakteerd op een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus vanavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
0: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: that kind of game I play.
1: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
2: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
1: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door...

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
1: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De deal tussen Iran en de VS dreigt helemaal te mislukken. Iran is zo woedend dat Israël gewoon doorgaat met de aanvallen op Libanon, dat het de straat van Hormuz weer gaat sluiten. In de deal was afgesproken dat de gevechten in Libanon zouden stoppen, maar het geweld tussen Israël en Hezbollah wil maar niet stoppen. De Partij voor de Dieren houdt haar eerste congres met de nieuwe partijleider Teunissen, en die belooft dat ze zal opkomen voor dieren en mensen. Ze zei in haar speech, we zijn met dieren begonnen en daaruit volgen de belangen van de natuur en mensen die in de verdrukking komen. Het is in de partij altijd een punt van discussie geweest. In Amerika is het ook bloedheet en het is voor 3 wandelaars in de Grand Canyon slecht afgelopen. Ze bezweken door de hitte toen ze in een kloof waren waar het ver boven de 40 graden was. Ze hadden het advies kennelijk in de wind geslagen om midden op de dag uit de brandende zon te blijven. En nog een uur of 3 en dan begint het Nederlands elftal aan de tweede wedstrijd op het WK tegen Zweden. Speelstad is Houston, Texas en dan wordt het steeds drukker met fans van Oranje die al hossend naar het stadion lopen, een tocht van ongeveer 4 kilometer. Bij de vorige wedstrijd tegen Japan waren er duizenden mensen. Het weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen wordt ook een warme dag. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die we...

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
1: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
4: Muziek die werkt. Business.

0: onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: We lagen te slapen toen het heel hard begon te sneeuwen. Onze tent zakte in elkaar en we moesten buiten slapen. Het was zo koud. Dit zijn de woorden van de 9-jarige Farah uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De belangrijke straat van Hormuz gaat opnieuw dicht, zegt Iran dat woedend is op Israël vanwege de aanhoudende aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het zou een schending zijn van de deal die Iran deze week sloopt met de VS. Daarin was afgesproken dat er ook niet meer gevochten zou worden in Libanon. Behoorlijk schrikken op het Griekse vakantieeiland Kreta, want er zijn kort na elkaar 2 aardbevingen geweest. Ze waren overal te voelen, maar er zou geen schade zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bevingen waren een paar kilometer uit de kust en hadden een kracht van bijna 6. De Italiaanse premier Meloni is woedend op president Trump. Die zou deze week tegen journalisten hebben gezegd dat Meloni had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Maar dat is klinkklare onzin, zegt Meloni. In een filmpje op Instagram zegt ze dat ze niets begrijpt van het gedrag van Trump tegenover bondgenoten. En in de Amerikaanse stad Houston lopen duizenden fans van het Nederlands elftal naar het stadion waar straks de wedstrijd tegen Zweden is. Het is warm in Houston en daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. De wedstrijd tegen de Zweden begint om 7 uur. De eerste wedstrijd van Oranje eindigt tegelijk. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker, al kan er in het zuidoosten wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: iedere week naar de club? Nee, dan doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus straks tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
2: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
1: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
2: en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
0: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
3: Muziek die werkt.
4: Business Beats.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: speelt, maar ook waarom.
1: Luister naar ons, Niels Huithuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht volgens het KNMI. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade. En ook viel een dode toen een boom omviel. De straat van Hormuz is weer dicht. Het is een protest van Iran tegen de aanhoudende aanvallen van Israël in Libanon. Iran zegt dat met VS was afgesproken dat het geweld daar ook stopt. Israël zegt dat het reageert op aanvallen van Hezbollah. Maar Hezbollah zegt dat Israël steeds begint. Thijs Reumer, die veroordeeld werd in een zedenzaak, staat weer op de planken met een voorstelling over die zaak. Maar er zijn sommige mensen niet blij mee. Ze sturen doodsbedreigingen en andere dreigementen naar het theater waar hij optreedt, schrijft de Telegraaf. De voorstelling heet Een vorm van eenzaamheid. En een verrassing bij het Nederlands elftal dat om 7 uur tegen Zweden speelt op het WK voetbal. Ronald Koeman kiest voor Brobby in plaats van Somerville, die tegen Japan een doelpunt maakte. De Oranjes zijn ook in Houston om naar de wedstrijd te kijken. Koning Willem-Alexander zit naast FIFA-baas Infantino. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker. Er kan er op sommige plaatsen wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Goedenavond.
3: Dit is BNR Business Beats.
0: De beste pop, funk en soul.
3: Muziek

0: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt. Business.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Brian Brobbey staat in de spits. Met naast hem Donjan Malen en Cody Gakpo. Crescencio Summerville zit op de bank. Het is de bedoeling dat Brobbey de Zweedse verdedigers bezighoudt, zodat Malen en Gakpo in gang kunnen gaan. Oranje wordt gesteund door zeker 15.000 fans die voorafgaand aan de wedstrijd in een stoet naar het stadion liepen. En daarbij was het onvermijdelijke van links naar rechts ook weer te horen van de snollebolletjes. In de stoet liepen niet alleen Nederlanders achter de oranje dubbeldekker, maar ook Amerikanen. Zandvoort houdt rekening met nieuwe onrust die er pas geleden ook was toen het zo warm was. En daarom geldt er nu een noodverordening waardoor de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen, meldt regiozender NH. De maatregel geldt bij het strand, het station en op de boulevard. En in grote delen van Frankrijk geldt morgen code rood vanwege de hitte. Dat is de hoogste waarschuwing die er is. Er worden temperaturen verwacht van rond de 40 graden. Evenementen hebben te horen gekregen dat ze geen alcohol mogen schenken. Op andere plaatsen in Frankrijk geldt code oranje. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus straks tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
0: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek die werkt.
3: Business Beats.
4: Why wait to say, at least I did it.

Frisco. It ain't no country

Ziet dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
1: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam-Oost is een ontploffing geweest bij een woning. En er brak ook brand uit. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, maar heeft wel gevolgen voor de bewoners van 24 appartementen. Zij moesten uit voorzorg hun huis uit en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug mogen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Kassa voor een man die bijna 15 jaar in een Spaanse gevangenis heeft gezeten voor meerdere verkrachtingen. Maar later bleek dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En daarom krijgt hij een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro. De rechter zegt dat de slachtoffers destijds de verkeerde hadden aangewezen. Het Nederlands elftal zit op rozen in de wedstrijd tegen Zweden. Oranje staat met 2-0 voor na een droomstart van aanvaller Brian Brobbey. Die had er na 15 minuten al 2 in liggen. Zitten duizenden Nederlandse fans in het stadion in Houston en koning Willem-Alexander en Maxima zijn er ook. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
2: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
3: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Steun ons daarom met een eenmalige gift. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam-Oost zijn de bewoners van 24 appartementen geëvacueerd na een ontploffing en brand bij een woning. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, de oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Het Israëlische leger heeft de Gazastrook aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Hij is de 2e dode in zijn familie. Zijn broer, die ook journalist is, kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval. Israël vindt Al Jazeera een terreurzender. En IJsland gaat weer jagen op walvissen, melden actiegroepen die erg teleurgesteld zijn. Ze klommen meteen op een vissersboot en daarbij werd 1 demonstrant opgepakt. De jacht in IJsland heeft 2 jaar stilgelegen omdat de vraag naar walvisvlees was afgenomen. Maar die zou intussen weer zijn toegenomen. Het weer nu van Weer Online. Het is nog erg lekker buiten, maar in het zuidoosten kan straks wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Oranje lijkt zijn draai te hebben gevonden op het WK voetbal. Ze maakte gehakt van Zweden. 5-1 werd het door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten en staat met 1 been in de volgende ronde. En koning Willem-Alexander was ook in Houston en heeft ontzettend genoten. Nederland sloeg toe aan het begin van de eerste en het begin van de tweede helft, voor de drinkpauzes waar de fans helemaal niks van begrijpen. Want het stadion in Houston heeft airco, waardoor het maar 20 graden is. Het leverde dan ook flinke fluitconcerten op. Het verstoort het ritme van de wedstrijd, vinden de fans. Het Israëlische leger heeft Gaza aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Zijn broer kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval en hij is ook journalist. Israël heeft grote moeite met Al Jazeera en noemt het een terreurzender. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI, dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En er is nog steeds kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
1: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobby startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Summerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het weer van Weer Online? Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Oranjefans in Houston moeten oppassen voor agressieve jeugd. Vooral in downtown Houston, zegt de ambassade in Washington. Op internet worden jongeren opgeroepen om mee te doen aan een zogenaamde takeover. Dat zijn illegale bijeenkomsten waarbij wordt gevochten en vernield. Ga weg als het grimmig wordt, zegt de ambassade. In de binnenstad van Middelburg is iemand neergeschoten door de politie. Veel mensen hebben het volgens Omroep Zeeland gehoord omdat het nog druk was met Oranjefans. Het gebeurde kort na de wedstrijd tegen Zweden op het WK. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is nu een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. En het lijkt erop dat de Britse premier Starmer maandag aftreedt. Een krant hoorde dat van bronnen binnen zijn partij, nadat meerdere Britse media al schreven dat Starmer dit weekend zou besluiten over zijn toekomst. Bij lokale verkiezingen won zijn rivaal vorige week en die heeft veel politieke steun om het premierschap over te nemen. Het weer van Weer Online? Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan ook een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: The time has come to make a decision. Are we in this thing alone?

0: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf 3 euro per maand.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaithaal. In het zuiden en oosten van Libanon zijn 7 doden gevallen bij aanvallen van Israël. 5 vielen in het oosten van het land, daar was ook een kind bij. In het zuiden kwamen 2 Palestijnen om het leven. De aanvallen op Libanon moesten ook stoppen nadat Amerika en Iran een tijdelijke deal sloten, maar dat is nog niet gebeurd. En als die vredesdeal tussen Amerika en Iran klapt, is het Amerika dat tol gaat heffen in de Straat van Hormuz en niet Iran, zegt president Trump op True Social. Daarmee doelt hij op het punt in de deal dat de Straat van Hormuz open moet voor de scheepvaart zonder te betalen. Iran gooide hem gisteren weer dicht en wil servicekosten vragen. In een voorstad van Parijs vond de politie een echte Picasso bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat of hoe het in dat huis kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werd ook wiet, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld gevonden. En Duitsland heeft op het WK voetbal het cliché weer bewezen. Ze wonnen diep in blessuretijd van Ivoorkust met 2-1. Ivoorkust kwam na een half uur spelen nog wel verrassend op voorsprong. Het duurde tot diep in de tweede helft voor Duitsland gelijk maakte. In de 4e minuut van de blessuretijd gingen ze erop en erover. Het weer van Weer Online? Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden en er kan ook een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop. De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: know, you think of the European Union, very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De meeste mensen die in Amsterdam-Oost gisteren hun huis uit moesten na een explosie slapen gewoon thuis, maar niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water, nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. En het koningspaar, prinses Ariane en minister Sterk zitten nu ook op de tribune in Kansas City, waar Curaçao is begonnen aan de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Gisteravond waren ze ook bij de wedstrijd van Oranje in Houston, 1000 kilometer verderop. Die was om 9 uur klaar. Daarna gingen ze nog met de hele selectie op de foto. Het weer van Weer Online? In Limburg is kans op zwaar onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Er kan ook veel regen in korte tijd vallen. In andere delen van het land is ook kans op een klap onweer, maar minder heftig. En dat was het ANP-nieuws.
4: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die...